Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen.
1: Het zou 300 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Coalitiepartner CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid, omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaar pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
3: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met 2 te worden na een val.
1: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende,

I can't get enough. Kijken naar onze kalender. We zijn woensdag vandaag. Woensdag 23 september. Wist je dat vandaag is het eigenlijk de verjaardag van Bruce Springsteen. De Amerikaanse zanger en componist werd geboren in 23 september 1949.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

maken. Weet je, de dancefloor draaien we nog eens voor jullie. Voor veel kinderen is lezen alles behalve vanzelfsprekend. Tijdens een infosessie van morgen duiken ze op een toegankelijke manier in het thema dyslexie. Wat is het? Hoe wordt het vastgesteld? En welke hulpmiddelen maken wel een verschil? Je ontdekt ook de Daisy luisterboeken en het Luisterpunt Bibliotheek. Welke boeken zijn er? Voor wie zijn ze bedoeld en hoe kan je praktisch ermee aan de slag? En wel met concrete tips tonen ze hoe leesplezier wel mogelijk wordt. Het is een aanrader voor ouders, leerkrachten, logopedisten en leerlingenbegeleider. Morgen om 19 uur gaat het door in de bibliotheek van Diksmuiden. So

Ook zo'n gezellig nummertje uit 1984 met Level 42 en Hot Water. Met een afvalgrijper in de handen, een vuilzak onder de arm, trokken meer dan 1500 vrijwilligers naar de kust voor een 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup. Verspreid over 17 surfen- en beachclubs, van Katzand tot de Pannen, staken de gezinnen, collega's, vrienden en scholen en sportclub de handen uit in elkaar en de handen uit de mouwen. Samen ruimden ze meer dan 2 ton afval op, zodat het strand er terug piekfijn bij lag na de drukke zomer.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Subway. Wat ik nog klaar liggen hebben voor wijzers van 7 uur. Peter Schilling met Major Tom en deze nog van Mr. Belt. We maken afspraak na het nieuws van 7 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: In Roeselaar is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen. Op 12 oktober willen ze de openbare dienstverlening stilleggen. Dus het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen bijvoorbeeld. Omdat ze het niet eens zijn met wat de Vlaamse regering op de tafel legt. Zoals besparingen op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks, zegt politiek journalist Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: De Christelijke Vakbond zegt dat ze niet aansluit bij de staking. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
3: I think we're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
1: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En nog op die VN-top heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot zijn waardering uitgedrukt voor de organisatie. Hij noemt die een gemeenschappelijk kompas in een onrustige wereld. Prévot zei ook dat de wereld nog nooit zo sterk met elkaar verbonden was, maar dat dat ook betekent dat we daardoor nood hebben aan gemeenschappelijke regels. Opnieuw twee Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
4: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar ik ben echt heel blij met tweede te worden na een val.
1: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

1973 met James Blunt. Nog altijd welkom bij Melinda FM. Vroege Vogels, we zitten nog samen tot 8 uur. En straks gaan we het hebben over Aziatische hoornaars.

moet zo wat eind van de jaren 90 geweest zijn. Deze van Lighthouse Family en High. Stad Oostende die roept zijn inwoners op om nesten van de Aziatische hoornaar te komen melden. De nesten zijn nu het grootst en worden beter zichtbaar nu de bomen hun bladeren verliezen. Dankzij maatregelen van de stad samen met de vrijwilligers van de Vespa Watchers Middenkust konden dit jaar al 2500 koninginnen opgespoord worden en heel wat nesten verdelgd worden. Hun inzet was wel dus van onschatbare waarde. Wie een nest ziet, kan dit melden via vespawatch.be. Zij sturen dan een verdelger en de kosten worden gedragen door de overheid, niet door de melder zelf.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jason Donovan. Nog eentje terug in de tijd, 1973. Deze nog van Steelerswil en Stuck in the Middle with You. Kom erbij. Hey, goedemorgen. Dit is Melinda FM Vroege Vogels met Mike.

Zondag, Rob de Nijs. Astropolis heeft met Space Board Gamer een nieuwe werkgroep bij. Hij is opgericht die bordspelen rond sterrenkunde en ruimtevaart wel toegankelijker wil maken voor een breed publiek. Elke maand stelt een ervaren team minstens één bordspel voor, maar bezoekers kunnen ook met andere spelletjes aan de slag of hun eigen ruimtebordspel komen meebrengen. Elke derde woensdag van de maand komen ze samen telkens van 14 tot 18 uur in het Astro Café en of het Subtrick Lab van Astropolis. Iedereen vanaf 8 jaar is er welkom en de deelname die bedraagt €3,50 per sessie.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Je hoorde het al, hè? Werk van Justin Bieber. Dat wandelen goed is tegen stress, dat wisten we al eigenlijk, hè? Maar dat een wandeling aan zee rustgevender is dan in de stad, werd nu voor het eerst effectief gemeten door de onderzoekers van de U Gent. Via de stress, cholesterol en de speeksel stelden ze vast dat zowel een stads- als een zeewandeling het stressniveau direct kan verwanderen. Maar ontspannende effect aan het strand blijft tot 20 minuten langer duren. En volgens de onderzoeksters die speelt de rustige, weidse omgeving van de kust daarbij wel een rol. Terwijl de drukke stadsomgeving meer connectieve prikkels vraagt. Opvallend, de kustwandelaars losten ook raadsels beter op dan de stadswandelaars.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
2: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn, afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
1: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn wel nog leerkrachten te weinig. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
3: I think we're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
1: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En ons land pakt nog eens 2 medailles op het WK wielrennen in Canada. Bij de mannenjunioren won Vigdis met zilver in zijn eerste jaar bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren was het zilver voor ons land, voor Jana de Kruijenaren. Onverwacht, zegt ze zelf.
4: Ik sta nog altijd te trailen, dus ik heb het nog absoluut niet door. Ik had goede benen tijdens de opwarming en eigenlijk al heel de week. Maar nee, ik had het echt niet gedacht. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik hiermee mag verder groeien.
1: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles op het WK. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op, maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
5: Dat is een stiekeme droom, sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd als we in het Sportpaleis stonden, dan keken we rond in een leeg Sportpaleis en dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het Sportpaleis plots heel klein.
1: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Hier en daar kunnen er wel wat wolken opkomen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

De Amerikaanse disco- en funkband, de BB&Q Band, dat staat voor de Brooklyn Bronx and Queens Band en die werd opgericht in 1979. Het was hun grootste hit die hoorde On The Beat. Daarmee is deze muziekdoos meteen geopend voor vandaag woensdag. Wees welkom en geniet van de hit.

Tjing, 19 jaar geleden, Mika hoorde je net en Grace Kelly. En Barkael, die is helemaal onderweg hoor.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Soms overkomt het wel eens in een leven dat het een rollercoaster is, Danny Vera. Nu zondag 27 september verandert Sportpark Hazebeek in Oost-Duinkerke voor de tweede keer in een sportief belevingsfestival voor jong en oud. Tussen 13 en 17 uur pakt de sportdienst van Kokzijde uit met een gevarieerd aanbod aan initiaties en activiteiten waar plezier en ontdekking centraal staan.

Mats Bianco en Don Blame It on That Girl. Vandaag woensdag wordt het na het verdwijnen van het eventuele ochtendgrijs vrij zonnig. Het kwik stijgt enkele graden met maxima tussen 20 en 23 graden in het centrum van het land.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In de pannen helpen honderden leerlingen van de lagere scholen binnenkort mee met de verhuis naar de nieuwe bibliotheek. Die opent op zondag 4 oktober in de voormalige Sint-Pieterskerk. Alle boeken en ander materiaal moeten de komende weken naar de nieuwe Maurice Calmijn bibliotheek in de pannen worden gebracht. Kortrijk die start een nieuw project om schooluitval tegen te gaan. Het aantal onwettige afwezigheden is de voorbije 10 jaar er sterk gestegen. Leerlingen die zonder reden niet naar school gaan en hun gezinnen zullen er sneller hulp krijgen. Zo wil de stad Kortrijk vermijden dat het uiteindelijk tot een uitsluiting komt. De gemeente De Haan die telt ondertussen meer tweede verblijven dan vaste woningen. Er zijn bijna 7000 tweede verblijven tegenover ruim 6300 vaste woningen. Daardoor wordt het voor jonge gezinnen steeds moeilijker om er een huis te kopen. Burgemeester Wilfried van Dalen die wil daarom het permanent wonen blijven stimuleren, vooral bij jonge gezinnen. In Oostende is er opnieuw kritiek op de herverdeling van de bevoegdheden van schepen Charlotte Verkeijn. Ze verloor het grootste deel van haar bevoegdheden en oppositiepartijen Trots op Oostende en Vlaams Belang die vinden dat geen duurzame oplossing en hadden liever gezien dat Verkeijn zelf was opgestapt. Roeselaar onderzoekt of het bufferbekken in Beveren geschikt is om in te zwemmen. Vanaf de zomer van 2027 mag in Vlaanderen in principe overal in open water worden gezwommen, tenzij dat het verboden is. De stad die bekijkt daarom welke plaatsen veilig genoeg zijn. Het bufferbekken bij het bedrijventerrein Kromme Beekpark wordt momenteel als beste optie gezien. In het recyclagepark van Diksmuiden loopt een proefproject rond hergebruik. Bezoekers die kunnen onder meer keukenspullen, boeken en klein speelgoed in speciale bakken achterlaten. Kringloop West en de fiets Biep die zorgen ervoor dat de spullen worden opgehaald en opnieuw kunnen worden gebruikt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen nog zonnige periodes met wat hoge bewolking. Geleidelijk wordt het vanuit het westen echter bewolkter, al blijft het meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden bij een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en zware bewolkte momenten elkaar af met kans op wat lichte regen of een bui. Morgen begint dan grijs met nevel en plaatselijke mist. Er kan tijdelijk ook wat motregen vallen, maar later blijft het morgen meestal droog. De maxima die liggen dan tussen 15 en 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Elk moment muziek die je kent hier bij Melinda FM. Wel, we hebben er eentje weggeplukt uit de hitlijsten van 1989. Oye mi canto van Gloria Estefan.

Willy Sommers. Hij was een grote gids en het water is veel te diep. Maar dat is ondertussen al jaren opgelost. Reggie en Laura Tesoro.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren, voor elke man in elke maat.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Natasha Bedingfield is de naam. En zometeen gaan we nog even luisteren naar eentje van Talk Talk. Maar eerst Whistle van Florida.

Dolly Parton en Baby I'm Burning. Een goede vriend of vriendin is als een klavertje vier, moeilijk te vinden en een geluk om er een te hebben.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.

De Nederlandse band City to City en je hoorde The Road Ahead. Lost Frequencies met The Feeling, dat is voor zo dadelijk na Maxime en Babette.

Ja, ja, ieder zijn kant van het bed, maar je moet soms een beetje water in de wijn doen natuurlijk. Susanna Hoffs en My Side of the Bed. Hada, Loredana en Una Notte Perfetta.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Stielemans.

0: zitten volop in de herfst en dan hoor de kleur van een camouflage erbij. Het is een hitsingle uit 1986 van Stan Ridgway.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.

0: Die staat voorlopig nog op de zomerstand. En het is natuurlijk midweek. We zijn over de helft van de werkweek. Ja, dat is zoals een berg beklimmen. Maandag denk je, waar ben ik aan begonnen? En woensdag denk je dan, ik ben al verwegen. En vrijdag dan denk je aan de uitgang. Voilà.
1: Stef Tielemans. Goedemorgen.

0: man die bekend werd met de reclame rond jeansbroeken, Nick Kamen in der tijd. I Promised Myself. 23 september zijn we vandaag. En vanavond staat in Oostende een concertavond voor liefhebbers van nieuwe muziek op het programma. In Jongerenmuziekcentrum OHK spelen Rewilding, Foreign Elements en Bonne. Je krijgt een mix van funk, rock, hip-hop en elektronische muziek. En dat concert dat begint vanavond om 8 uur. Het is een mooie kans om 3 jonge en minder bekende artiesten aan het werk te zien. De deuren die gaan natuurlijk om 7 uur al open. Meer informatie vind je in Uits en dat op de website van de stad Oostende.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg en

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Sabrina Carpenter met een hit die we terugvinden in het lijstje van vorig jaar met Tears. En misschien ben je al toe aan de zoveelste tas koffie.
1: De koffieplaat.
0: En we hebben vandaag gekozen voor een 70s klassieker van drie broers, waarvan dat er twee jammer genoeg al overleden zijn. Eentje is nog in leven, Barry Gibb. Ik heb het over de Bee Gees. We gaan met hen terug naar 1975. Bij een lekkere geurende tas koffie of misschien een tas thee gaan we luisteren naar The Mouse.

Dat is de ideale plek natuurlijk, zo onderweg in het midden, als je in Limburg woont en je eventuele date die woont in Oostende. Ja. Meet me halfway, dat waren de Black Eyed Peas. Ik ga het hebben over Tina Bright, die maakte vorig jaar een comeback. En het is overduidelijk dat ze de smaak te pakken heeft, want het is vorige week dat haar nieuwe single werd uitgebracht. Het is een cover van die gekende hitplaat van Blondie. Dit is Maria. Tina Bright is dit.

Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: plaatjes over de liefde. Het is oh zo gemakkelijk om het te schrijven. Dit was de nieuwe van Lulu, I'm in love again.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1976. No Charge werd een Britse nummer 1 voor Gigi Barry. Zangeres Vicky Brown die verzorgde de vocalen. Het nummer vertelt een emotioneel verhaal tussen moeder en zoon. De tekst die benadrukt dat liefde onbetaalbaar is. Het lied was eerder al opgenomen door Melba Montgomery. En in de Benelux werd het ook een hit in vertaalde vorm. Die Barry die begon zijn carrière als komiek en manager en later schreef hij nummers voor andere artiesten. Ook Johnny Cash.

0: was het shalala momentje voor deze woensdagmorgen met Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Maak weer plaats voor Jan Snel zometeen met de lunchbreak. Hij doorboort de middag met boterhammen en muziek tot aan 1 uur. Morgen zijn wij er graag terug vanaf 10 uur. En dit is nog Johan Verminnen. Ik voel me goed. Nog een fijne woensdag.
1: Johan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Het gemeentebestuur van Middelkerke wil handelaars op de Zeedijk beter informeren over de werken en de tijdelijke hinder. Daarom komt er regelmatig een nieuwsbrief met updates over de werken. Handelaars die kunnen zich daarvoor online inschrijven. De gemeente De Haan die telt ondertussen meer tweede verblijven dan vaste woningen. Er zijn bijna 7000 tweede verblijven tegenover ruim 6300 vaste woningen. Daardoor wordt het voor jonge gezinnen steeds moeilijker om er een huis te kopen. Burgemeester Wilfried van Dalen die wil daarom het permanent wonen blijven stimuleren, vooral bij jonge gezinnen. In het recyclagepark van Diksmuiden loopt een proefproject rond hergebruik. Bezoekers die kunnen onder meer keukenspullen, boeken en klein speelgoed in speciale bakken achterlaten. Kringloop West en de fiets Biep die zorgen ervoor dat de spullen worden opgehaald en opnieuw kunnen worden gebruikt. Roeselaar onderzoekt of het bufferbekken in Beveren geschikt is om in te zwemmen. Vanaf de zomer van 2027 mag in Vlaanderen in principe overal in open water worden gezwommen, tenzij dat het verboden is. De stad die bekijkt daarom welke plaatsen veilig genoeg zijn. Het bufferbekken bij het bedrijventerrein Kromme Beekpark wordt momenteel als beste optie gezien. De beruchte tafelschuimster Nadine W. stond afgelopen dinsdag opnieuw voor het Hof van Beroep. Ze kreeg eerder 26 maanden cel voor twee nieuwe veroordelingen. Ze betaalde opnieuw niet voor haar eten in restaurants langs de kust. Nadine W., die bekend staat als de schrik van de kusthoreca, hoopte op een mildere straf. Ook het Openbaar Ministerie klinkt radeloos. De vraag blijft hoe ze ervan overtuigd kan worden om ermee te stoppen. Kortrijk die start een nieuw project om schooluitval tegen te gaan. Het aantal onwettige afwezigheden is de voorbije 10 jaar er sterk gestegen. Leerlingen die zonder reden niet naar school gaan en hun gezinnen zullen er sneller hulp krijgen. Zo wil de stad Kortrijk vermijden dat het uiteindelijk tot een uitsluiting komt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen nog zonnige periodes met wat hoge bewolking. Geleidelijk wordt het vanuit het westen echter bewolkter, al blijft het meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden met een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en zware bewolkte momenten elkaar af met kans op wat lichte regen of een bui. Morgen begint dan grijs met nevel en plaatselijke mist. Er kan tijdelijk ook wat motregen vallen, maar later blijft het morgen meestal droog. De maxima die liggen dan tussen 15 en 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Dankjewel Jeroen voor het regionieuws. Hey, goedemorgen, welkom erbij. Woensdag vandaag, even over 11 uur. PhD, I won't let you down. Dit is de lunchbreak.

Never Gonna Be Nobody's Wife. Stevig hitgeweld vanuit Nederland. Anouk. En dit is Lindsay.

Uit 2013, alweer van een tijdje geleden dus, Katy Perry met Roar. Ook vandaag stellen wij weer twee vragen aan artificiële intelligentie. En één vraag uiteraard in dit gedeelte en straks in het tweede gedeelte ook nog een tweede vraag. En wij willen wel eens weten welke wagen het meest betrouwbaar is.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wat een stem, wat een vrouw, Mariah Carey. Meestal horen we ze rond de kerstperiode, maar daarbuiten kan het natuurlijk ook wel. Vision of Love, hebt u al eens gehoord van Kimberly Pennes? Is een Belgische zangeres, werd geboren 3 februari 1999. Snel uitgerekend, 27 jaar jong dus. En dit is haar meest recente single, Make Him My Ex.

Country en de Western scoort vandaag de dag heel erg goed. Is het een modeverschijnsel of een blijver? Dat valt nog even af te wachten. Ellie Langley was dat met Choose in Texas. Wij vroegen aan artificiële intelligentie welk merk van wagen is het meest betrouwbaar. En we kregen volgend resultaat. Lexus scoort met een gemiddelde score rond 8,9, het allerhoogste. Dit luxe zustermerk van Toyota biedt vaak tot 10 jaar garantie. Op de tweede plaats Suzuki staat bekend om betaalbare, zuinige en zeer degelijke modellen. Een score van 8,7 op 10. Toyota biedt net als Lexus een hoge bouwkwaliteit en haalt eveneens een score van 8,7. En vervolgens hebben we nog Subaru en Honda die completeren de top met cijfers rond de 8,5 en 8,6 op 10.

Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Baya con Dios samen met Danny Vera uit Nederland met Know What Ifs. Trouwens, die laatste Danny Vera komt naar de Lotto Arena. Dat is in Antwerpen vrijdag 11 december aanstaande. 20 uur, ticketjes zijn nog verkrijgbaar tussen 35 en 100.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. De echtgenote van de man kon wel gered worden. Zij riep daarna dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Rons en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Ronsen.
2: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
1: Het aantal beroepsprocedures steeg met 80% de voorbije 5 jaar. In slechts 1 op de 4 gevallen kreeg de klager gelijk. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de centrale toezichtsraad van het gevangeniswezen.
3: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele dure trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
1: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Een sabbatjaar staat slecht op je cv, dus tijd nemen om bijvoorbeeld te reizen of mentaal rust te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Onderzoeker Liam Dert.
4: Omdat ze verwachten dat je algemene, je sociale en je technische vaardigheden achteruit zijn gegaan tijdens je pauze. Ze vermoeden daarnaast ook dat je minder bereikbaar, minder betrokken en minder bereid zal zijn om tot het uiterste te gaan. Ze vrezen dat mensen hun privé boven hun werk zullen blijven verkiezen en ja, dat je dus een minder ideale werknemer bent.
1: Wie een tijd niet werkt om voor het gezin te zorgen, wordt minder streng beoordeeld. Het is zonnig bij 23 graden, later meer wolken vanuit het westen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maxima tot wel 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Met onze dank aan de collega's van de Belga-redactie. Mental as anything. Die heeft niks met hun te maken, hoor. Live it up. Tweede gedeelte van de lunchbreak. Nog tot 1 uur. Smakelijk eten. Dit is Judith.

0: Andy Grammer, keep your head up. Ik heb een tip voor jou van woensdag 14 oktober tot 24 oktober. 10 dagen lang dus. Brussel Oktoberfest. Als u houdt van bier en van Tiroler toestanden. Je moet je wel haasten, want ik zie dat de eerste dagen al uitverkocht zijn. Een echt oktoberfeest in Brussel, dus met andere woorden. Parvis du Cinquantenaire van 14 tot 24 oktober.
1: Let's go, girls.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Reggie en Teddy B, You'll Never Let Me Down. Wij vroegen daar straks in deel 1 van de lunchbreak welke wagenmerk het meest betrouwbaar is. En nu willen we wel eens weten welk wagenmerk het minst betrouwbaar is. Dat vragen we aan artificiële intelligentie en we zijn zeer benieuwd wat de uitkomst gaat zijn.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

In Antwerpen zouden ze zeggen, het is nogal een patheke Britney Spears met Stronger, een oproep in het laatste nieuws. Wat was je favoriete evenement deze zomer in Middelkerke? En heb je ook suggesties voor 2027? De voorbije maanden vonden er opnieuw heel wat evenementen plaats in Middelkerke en deelgemeenten. En zij zouden graag weten wat jouw favoriete evenement was. En vertel ons ook zeker waarom. Wil u meedoen aan deze enquête? Dat kan via het laatste nieuws. Baby.

Ronde, oh my god. Wij vroegen aan artificiële intelligentie welk het minst betrouwbare merk op dit ogenblik op de markt is. Ik moet er wel even bij vertellen dat veel zal afhangen natuurlijk van jouw garagist. Even kijken hoor, Citroën scoort als vijfde slechtste met een score van 6,3. Op 4 DS Automobiels, op 3 Lynx & Co met 6,2. MG staat op de 1 na laatste plaats met een score van 5,9. En het slechtst scoort via de volgens de Consumentenbond, Land Rover krijgt een score van 4,3 op 10.

0: deuken in je auto of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Reggie en Linda Vel, Milk Inc. met Never Again. Zo ver willen wij het niet drijven. Morgen zijn we er alweer terug om 11:00. Veel plezier met de collega's. Graag tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
2: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
1: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Ongeveer een kwart van de vragen die parlementsleden stellen aan de regering komt van AI. Dat heeft het Nieuwsblad onderzocht op basis van de manier waarop die vragen verwoord zijn. Parlementsleden zelf zeggen dan weer dat ze AI zelden gebruiken of enkel om teksten te laten samenvatten. Er komt wel ook kritiek op, onder meer van Kamervoorzitter Peter de Rover. Die zegt dat als het zo doorgaat, AI binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal €2,40. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Zij zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de centrale toezichtsraad van het gevangeniswezen.
3: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt meer problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
1: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt wel geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen. Het land kampt nochtans met grote problemen, zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag vrij zonnig, met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Mooie inkomer uit de jaren 90 van Genesis en I Can Dance. Keetje van harte welkom. Nieuwe aflevering van de muzikale matinee.

Denk wel dat het moet de grootste hit geweest zijn van Albano en Romina Power met Felicita. Trouwens, vandaag is het de verjaardag van Bruce Springsteen. Je weet wel, de Amerikaanse zanger en componist. Hij werd geboren op 23 september 1949.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Love Games met level 42. In 2025 had Middelkerke 214 kilo restafval per inwoner. Wel, tegen 2030 moet dat dalen naar 181 kilo per inwoner. Met een kippenproject wil de gemeente nu de inwoners gaan motiveren om mee te helpen. Kippen kunnen een praktische steun zijn om minder restafval te gaan produceren. Gedomicileerde Middelkerkse gezinnen kunnen maximaal 3 kippen per gezin aankopen. Je betaalt hiervoor 7 euro per kip. De kippen die worden zaterdag voormiddag nu geleverd tussen 9 en 12 uur. En dit op de parking van de Klein Kasteelstraat. Je haalt je kippen wel zelf af. Breng dan ook wel een doos mee om die kippen af te halen. Het aantal is wel beperkt. Er worden zo'n maximaal 650 kippen aangeboden.

Die on this hill. Straks gaan we het ook nog eens hebben over de nieuwe verkeersregels.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

My Love met Jennifer Lopez. Ongeveer de helft van de Vlaamse bestuurders is eigenlijk niet goed op de hoogte van de nieuwste verkeersregels. 40% geeft zelfs aan dat het onmogelijk is om alle veranderingen in het reglement bij te houden. Dat blijkt eigenlijk uit de bevraging. Met een nieuwe editie van de grote verkeersquiz wil de stichting Weggebruikers aanmoedigen om hun kennis te gaan bijspijkeren. De Vlaamse minister van Mobiliteit die roept dus wel iedereen op om er eens aan deel te nemen. Zo bouwen ze samen aan veilig verkeer. Wie minstens een 7 op 10 haalt, die maakt dan kans op een elektrische fiets, waardebonnen of een jaarabonnement op deelfietsen.

Shut Your Eyes, Snow Patrol. Vandaag gaan we de muzikale matinee afsluiten met werk van Tom Jones. Graag tot morgen. Dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Roestelaar onderzoekt of het bufferbekken in Beveren geschikt is om in te zwemmen. Vanaf de zomer van 2027 mag in Vlaanderen in principe overal in open water worden gezwommen, tenzij dat het verboden is. De stad die bekijkt daarom welke plaatsen veilig genoeg zijn. Het bufferbekken bij het bedrijventerrein Kromme Beekpark wordt momenteel als beste optie gezien. De Fransman Leo Marin wordt curator van de 9e editie van Beaufort. Het kunstenfestival brengt om de 3 jaar beeldende kunst naar de kust en het is de eerste keer dat Beaufort met een internationale curator werkt. Marin selecteerde 20 Belgische en internationale kunstenaars die nieuw werk maken of bestaand werk tentoonstellen. De gemeente De Haan die telt ondertussen meer tweede verblijven dan vaste woningen. Er zijn bijna 7000 tweede verblijven tegenover ruim 6300 vaste woningen. Daardoor wordt het voor jonge gezinnen steeds moeilijker om er een huis te kopen. Burgemeester Wilfried van Dalen die wil daarom het permanente wonen blijven stimuleren, vooral bij jonge gezinnen. Het gemeentebestuur van Middelkerke wil handelaars op de Zeedijk beter informeren over de werken en de tijdelijke hinder. Daarom komt er regelmatig een nieuwsbrief met updates over de werken. Handelaars die kunnen zich daarvoor online inschrijven. In het recyclagepark van Diksmuiden loopt een proefproject rond hergebruik. Bezoekers die kunnen onder meer keukenspullen, boeken en klein speelgoed in speciale bakken achterlaten. Kringloop West en de fiets Biep die zorgen ervoor dat de spullen worden opgehaald en opnieuw kunnen worden gebruikt. In Oostende is er opnieuw kritiek op de herverdeling van de bevoegdheden van schepen Charlotte Verkeijn. Ze verloor het grootste deel van haar bevoegdheden en oppositiepartijen Trots op Oostende en Vlaams Belang die vinden dat geen duurzame oplossing en hadden liever gezien dat Verkeijn zelf was opgestapt.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen nog zonnige periodes met wat hoge bewolking. Geleidelijk wordt het vanuit het westen echter bewolkter, al blijft het meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden bij een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en zwaar bewolkte momenten elkaar af met kans op wat lichte regen of een bui. Morgen begint dan grijs met nevel en plaatselijke mist. Er kan tijdelijk ook wat motregen vallen, maar later blijft het morgen meestal droog. De maxima die liggen dan tussen 15 en 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: Elk moment, muziek die je kent.
0: Ingrid Klaas.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delie.

Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. De gepersonaliseerde nummerplaten zitten in de lift in ons Belgenlandje. En wonen in België wordt opnieuw duurder. Misschien niet de meest opvallende berichten, maar het treft natuurlijk alweer onze helbeugel. Gelukkig kost een aflevering van de Rotonde jullie helemaal niks. Welkom bij onze midweekaflevering.

0: Een klassieker van je welste van Bryan Adams en The Summer of 69. Maandag is er in Parijs een veiling doorgegaan van de persoonlijke bezittingen van Brigitte Bardot. De veiling bracht in het totaal €954.000 op, inclusief veilingkosten. Dit is 20 keer meer dan er geschat werd. De opbrengst gaat naar de Foundation Brigitte Bardot en haar enige zoon Nicolas-Jacques Charrier. Een leuk extraatje.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam beginnen? Op

Er zal alweer een grote verandering heersen bij Groove Phonic, hier nog met The Night Before. Het prachtige Zwin Natuurpark doorkruisen met begeleiding van een ervaren gids. Het kan nu zondag 27 september tussen 10:30 en 13 uur. Voor meer info kunt u terecht via info@zwin.be of telefonisch 0400 75 43 31 85. Zwin Natuurpark, Graaf Leon Lippensdreef 8 in Knokke-Geest.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

0: We gaan nogal graag eens terug in de tijd hier in de rotonde. En dat deden we uit 1972 met Chick Corea Tip en Son of My Father. Wie jong en vooruitziend is, kan nu alvast beginnen sparen. In 2050 gaat de gaskraan dicht in Vlaanderen. Dus jonge gezinnen van nu zullen ongetwijfeld de overschakeling voelen. Wie momenteel op aardgas werkt en deze volledig moet vervangen door de vooropgestelde alternatieven, mag rekenen op een prijskaartje van om en bij de 100.000 euro. Als dit voor iedereen het geval zal zijn, blijft nog de vraag, maar goed nadenken en creatief zijn is hier zeker geen overbodige boodschap. Wij hebben muziek voor jullie van Duffy en Mercy.
1: Hit the beat and take it to the verse now. Yeah.

Op feesten wordt hij nogal eens gezien als een verlengstuk van de Hucklebuck Steps en 5678. Braderie aan Zee. Op 2 oktober vanaf 10 uur staat het centrum van Oostende open voor één grote openluchtwinkel. Lokale handelaars vieren feest en bieden mooie kortingen aan. Schoor geweldige deals tijdens deze grote stokzeil. 2 oktober, centrum Oostende. Give it to-

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: De muziek van Bruno Mars. Commercieel klinkt gij zeker en luchtig is gij ook. On My Soul. Opmerkelijke reclame komen de zaterdag in de filialen van supermarktketen Aldi. Geen 1 plus 1 gratis, maar wel koninklijke kunst. Jawel, werken van niemand minder dan prinses Delphine van Saxen-Coburg worden te koop aangeboden bij Aldi voor de prijs van €24,99. Het gaat uiteraard over reproducties van haar muurschilderij in Gent, die tevens vandaag officieel wordt onthuld in de Korte Dagsteeg. Iedereen kan daar dus vanaf zaterdag een kopie van kopen bij de supermarktketen. Voor de liefhebbers is er vlug bij zijn zeker de boodschap. Wij hebben nog Marco Borsato.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

is niet meer weg te denken bij de jeugd in Dynamite. En voilà, het is weer helemaal opgesoupeerd bij ons. Tussen 3 en 4 hebben jullie geluisterd naar een aflevering van de Rotonde. En nu is het tijd voor onze collega Patrick Bollaert. Maar Jeroen, die geeft nog wat regio-informatie voor jullie. We gaan eruit met Swing Out Sister en Am I the Same Girl. Veel plezier nog met de collega's en graag tot morgen voor een nieuwe Rotonde. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Roestelaar onderzoekt of het bufferbekken in Beveren geschikt is om in te zwemmen. Vanaf de zomer van 2027 mag in Vlaanderen in principe overal in open water worden gezwommen, tenzij dat het verboden is. De stad die bekijkt daarom welke plaatsen veilig genoeg zijn. Het bufferbekken bij het bedrijventerrein Kromme Beekpark wordt momenteel als beste optie gezien. In Rollegem bij Kortrijk is een nieuw bikeparcours van meer dan 500 meter geopend. Het parcours heeft onder meer houten obstakels, heuvels, kombochten, een wip en een evenwichtsbalk. En het is bedoeld voor zowel jonge kinderen als voor volwassenen. De beruchte tafelschuimster Nadine W. stond afgelopen dinsdag opnieuw voor het Hof van Beroep. Ze kreeg eerder 26 maanden cel voor 2 nieuwe veroordelingen. Ze betaalde opnieuw niet voor haar eten in restaurants langs de kust. Nadine W., die bekend staat als de schrik van de kusthoreca, hoopte op een mildere straf. Ook het Openbaar Ministerie klinkt radeloos. De vraag blijft hoe ze ervan overtuigd kan worden om ermee te stoppen. Het gemeentebestuur van Middelkerke wil handelaars op de Zeedijk beter informeren over de werken en de tijdelijke hinder. Daarom komt er regelmatig een nieuwsbrief met updates over de werken. Handelaars die kunnen zich daarvoor online inschrijven. De Fransman Leo Marin wordt curator van de 9e editie van Beaufort. Het kunstenfestival brengt om de 3 jaar beeldende kunst naar de kust en het is de eerste keer dat Beaufort met een internationale curator werkt. Marin selecteerde 20 Belgische en internationale kunstenaars die nieuw werk maken of bestaand werk tentoonstellen. De gemeente De Haan die telt ondertussen meer tweede verblijven dan vaste woningen. Er zijn bijna 7000 tweede verblijven tegenover ruim 6300 vaste woningen. Daardoor wordt het voor jonge gezinnen steeds moeilijker om er een huis te kopen. Burgemeester Wilfried van Dalen die wil daarom het permanent wonen blijven stimuleren, vooral bij jonge gezinnen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen nog zonnige periodes met wat hoge bewolking. Geleidelijk wordt het vanuit het westen echter bewolkter, al blijft het meestal droog. De maxima die liggen tussen 18 en 22 graden bij een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en zware bewolkte momenten elkaar af met kans op wat lichte regen of een bui. Morgen begint dan grijs met nevel en plaatselijke mist. Er kan tijdelijk ook wat motregen vallen, maar later blijft het morgen meestal droog. De maxima die liggen dan tussen 15 en 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

0: ben wel niet zozeer van plan om mijn hart te openen op deze woensdagnamiddag, vrienden. Mijn muzikale hart daarentegen, ja, dat wil ik volledig openstellen natuurlijk. Ik zet ook meteen ook de deur open voor een nieuwe aflevering van De Spits. Je hoorde Madonna met Open Your Heart en daarmee zaten we in de jaren 80, meer bepaald in 1986. Meteen ook het startschot voor dus die nieuwe Spits op deze woensdag. Vandaag alweer woensdag 23 september. Dat betekent dat we de week weer netjes door twee kunnen knippen natuurlijk en dat we klaar zijn voor dit uurtje Spitsen. Spitsen doen we dus samen op een veilige manier, een muzikale manier, van werk naar huis toe.
1: Elke weekdag van 16 tot 17 uur. De Spits bij Melinda FM.

0: Je merkt meteen aan het plaatje natuurlijk dat het afkomstig moet zijn uit de jaren 90. En dat is ook zo. 1995 schreven we met Culture Beat en Inside Out. En daarvoor nog Somber met Homeworker. Ja, je weet, in de spits, vrienden, ga ik zo nu en dan toch wel eens op zoek naar van die leuke weetjes. Ja, weetjes waarvan je denkt van, wat moet ik ermee? Maar misschien is het wel een leuk idee om dat straks aan de avondmaaltafel of aan de avondmaalritueel te gaan koppelen. Dan kan je misschien eens leuk uitpakken voor de rest van het gezin. Ik heb zo'n weetje gevonden, want wist je dat schildpadden hun adem soms urenlang kunnen inhouden? Sommige soorten kunnen dat zelfs nog veel langer wanneer ze rusten. Terwijl wij al na een paar tellen denken, waar is de lucht gebleven? Nu, de schildpad blijft gewoon rustig verder doen. En misschien is dat dan wel de ultieme levenshouding. Of net niet natuurlijk. Je adem inhouden tenminste. Ik denk niet dat het een goed idee is om te overleven. Wat wel een goed idee is om te overleven, dat is net zo nu en dan eens een schreeuw te geven. Wel, daar gaat de volgende plaat over. Dit zijn Kleimans en Van Heel.
1: Ik

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Spits, muziek die met je meerijdt. Met Patrick Bollaert. De Linda FM.

Tot zover de muziek van Teddy Swims. Jawel, een beetje verrassend einde. Maar het plaatje kwam wel uit de hitparades van vorig jaar. 2025 schrijven we dus met deze Guilty. Ik heb ook een historisch weetje meegebracht, vrienden. Want op 22 september van het jaar 1862 kondigde de Amerikaanse president Abraham Lincoln de voorlopige emancipatieproclamatie aan. Die verklaring zou vanaf 1 januari 1863 de tot slaaf gemaakte mensen in de opstandige zuidelijke staten vrij verklaren. Het was een belangrijk keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis. Ja, het was inderdaad wel een belangrijke dag voor die Amerikaanse geschiedenis natuurlijk. Alhoewel, slavernij zit er nog altijd een klein beetje hier en daar in deze wereld natuurlijk wel er nog altijd in. En dat is natuurlijk iets om, ja, jammer tegen te zeggen. Laat ons maar vlug naar de Rose Garden trekken in het gezelschap van Lynn Anderson.

Ze maken steengoeie muziek natuurlijk, deze Kids with Buns. En je hoorde hen met Best Friend. Ja, een goede vriend hebben is toch wel belangrijk. Al is een goede buur hebben misschien nog belangrijker. Ik geef het maar mee hoor. Faith No More zat daarvoor met I'm Easy. En we begonnen het drietalletje met Nadia samen met Smarcy en Et C'est Parti. Ik was afgelopen dagen te gast, of een van de afgelopen dagen was ik eventjes te gast in het verbouwende Casino Cursaal van Oostende, vrienden. En ik moet eerlijk toegeven, ik was danig onder de indruk. Het belooft iets heel moois te worden. Men is nog volop aan het werk natuurlijk, want er moet nogal wat verplaatst worden en dergelijke meer. En er moet nog wat verbouwd worden ook allemaal. Maar het komt allemaal goed. De officiële opening is voorzien op 15 december. Ik geef het maar mee, het vernieuwde Casino Cursaal van Oostende. En van het Casino van Oostende naar Nick Lowe. Het is voor ons maar een goede stap natuurlijk. Hier is hij met Helve Boy en Helve Man.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Je mag ze rustig rekenen natuurlijk tot een van de beste zangeressen die Vlaanderen rijk is. Je hoorde Barbara Dex met Niemand heeft je ooit gezien. En daarvoor zat nog de New Religion van Bebe Rexha samen met The Faithless. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze woensdagsaflevering van De Spits. Die is weer netjes afgewerkt natuurlijk. Zometeen wens ik je nog een heel fijne woensdagavond toe. Maak er nog iets plezants van natuurlijk. En ik hoop maar dat je in alle veiligheid thuis geraakt of ondertussen bent geraakt. Ik laat je met Bow Wow Wow, met Do You Wanna Hold Me, niet voordat ik verteld heb dat ik er morgen terug ben. Vanaf 16 uur voor een nieuwe donderdagse aflevering van De Spits. Melinda en

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij vanmiddag. Daarbij raakt een slachtoffer zwaargewond aan de borst. De politie is op zoek naar nog meer verdachten. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
2: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
1: Een Russische helikopter is vanmiddag het Poolse luchtruim binnengedrongen. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen in Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. En ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit de metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm regen, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, dat zegt weerman David De Heenouw.
3: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
1: Er is de komende weken ook niet veel beterschap in zicht. En dat brengt ons bij het weer. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wolken, droog, maxima tot 19 graden. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Daarmee had hij toch wel een absolute zomerhit in de zomer van 1986. Deze persoon, Bruce Hardway and the Range, that was The Way It Is.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.
2: So sick.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

was nog even een berre in die turbulente show. Ondertussen 5 minuten voor 6:30. Ja, kijk, vandaag was het een prachtig weertje. En andere woorden, prachtige hits komen ook eraan. Zoals deze van Boston en More Than a Feeling.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

In het begin van de jaren 80 was ze nog aanwezig bij de formatie Yazoo, dat je kent van John Gall bijvoorbeeld. Toen solo gegaan, dat was Alison Moyet en Week in the Presence of Beauty. 13 minuten voor 6 op woensdagmiddag bij Melinda FM.

hij straalt altijd charisma uit. Zo'n mooie en simpele jongen, deze van Mama's Jasje. Het was als de dag van toen. Nu op naar de top van het uur op woensdagmiddag met filmmuziek uit 83 van Aaron Cara.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van het ACOD. Hoe ze dat van plan zijn, dat gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
2: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
1: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleshki in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren. Rusland weigert dat. Sport dan. Timmerlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen in Lichtervelde in West-Vlaanderen is dat. De laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislav Anjolkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Timmerlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Onze Belgische tennisvrouwen moeten toen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinales. Ze spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het ook al doen zonder Elise Mertens en Jelien van Drommen die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog wel, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij maximaal tot 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent.
1: Karen Willems.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's at 8.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s at night.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Vier van de vijf partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars. Omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde klieken. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjes. Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. In Zwalm in Oost-Vlaanderen zijn een groepje leerlingen en hun leerkracht aangevallen door hoornaars van die grote bijen. Dat gebeurde tijdens een scholenveldloop. 6 leerlingen en een leerkracht werden meermaals gestoken. Eind augustus werden 20 kilometer verderop in Kluisbergen ook al wandelaars en een fietser aangevallen door Aziatische hoornaars. Enkele van hen moesten toen zelfs naar het ziekenhuis. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner met 30.000 kleine lenzen, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Je hoort uroloog Edward Lambert. Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd van de competitiefase gelijk gespeeld. Het werd 0-0 thuis tegen AS Roma. In de toegevoegde tijd kreeg AS Roma een strafschop, die werd gemist. Volgende week moet OHL naar PSG. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er wel wat mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima tot 19 graden dan. De dagen nadien zonnig en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De Chinese president Xi Jinping is aangekomen in de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump over onder meer de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we er niet van verwachten, dat weet Amerika-correspondent Grete Keizer. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. In Berlijn is de luchthaven Brandenburg drie kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar die drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het er al zeker 28. En we moeten AI vertragen. Dat was het betoog van de Oekraïense president Zelensky tijdens de algemene vergadering van de VN. Hij zegt dat AI nu nog een digitaal ding is, maar als alles zo snel blijft evolueren, het ook ingezet zal worden bij oorlogen. En dat het dan niet alleen meer mensen zijn die beslissen wat er op het slagveld gebeurt, maar ook AI. Of dat AI mogelijk ook kernbommen zal kunnen maken. En dat wil hij niet zien gebeuren. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar kan er wel mist komen opzetten. Morgen dan veel zon, af en toe wolken en een graad of 19. En de dagen nadien zonnig en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.